0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaankoop bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: dat ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis. Good morning.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaanco bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Aha, goedemorgen, het is 7 uur. Het is vandaag de dinsdagse uitzending. Het is 30 juni, dat is de laatste dag, hè? Enfin, van juni natuurlijk.
2: From the Beverly Hills.

0: kan ook gewoon in de caravan slapen natuurlijk. Don't sleep in the subway van Petula Clark. Goedemorgen. Ja. Luid de bel. Het is de allerlaatste dag van juni. Dit is Zo. Hier is Diederik in de morgen bij je tot aan 11 uur.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der V.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Jawel, Billy Stewart, natuurlijk, en Summertime.

Ja, dat is een van die plaatjes die zoveel keren werd uitgebracht hier in een instrumentale uitvoering, again, van Jet Harris en Tony Mahan. Die twee kwamen eigenlijk van The Shadows, maar die hadden daar een beetje ruzie gemaakt en die dachten, ja kijk, we beginnen op ons eigen. En dat was

0: ga ik weer. Here I go again van de Hollies natuurlijk. En 1964. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is Zoo. Hier is Diederik in de morgen bij je tot 11 uur. We proberen een beetje wakker te worden vandaag op dinsdag 30 juni, de laatste junidag. Met een grote vakantie, heel grote vakantie in het vooruitzicht.
1: Ladies and gentlemen, the beat

Zijn er nog mensen die graag liedjes zingen? Si enchanté, die kunnen meegaan met de Julien Claire natuurlijk. En daar mag je mee zingen. En het is gratis. Hè. Het komt ook gratis uit de radio. Ja, daar hoef je niks voor te betalen. Dit is Zoo. Goedemorgen. En The Night Kisser, The Beach Boys.

0: Cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Jury.

geef mij voor mijn verjaardag toch maar een Beatle. We kennen ze, Tony, want ze zong namelijk in het Frans. Dat deed ze op het Eurovisie Songfestival met Un peu de poivre, un peu de sel. Ja, ik hoor ze liever in het Frans, hoor. Morning.

koortsig van Peggy natuurlijk. Fever. Hey, goedemorgen. Hier is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen. Een beetje wakker worden.

0: sense.
1: Camionneur, trucker, vrachtwagenchauffeur, The King of the Road van Roger Miller. En dan zijn die aan het rijden op de weg en dan ineens dan hoor je ze toeteren. En dan weet je dat je aan de zijkant moet natuurlijk. Hè. Dan weet je dat er zo'n hele grote vrachtwagen is. Opgelet, ik ben daar weer met mijn vrachtwagen. Dit is Charles Navoo.

is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen, Sweet Pea van Tommy Rodeman van Come On, bijvoorbeeld. Hier is Zoo Radio. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf naar onze website, ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. Super

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zegt je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

toute la pluie tombe sur moi. Daar word je heel nat van natuurlijk. Sacha Distel hier op Zoo. Goedemorgen bij Diederik en de morgen daarvoor. It Hurts to Be in Love van Gene Pitney. Dat is ook een beetje zo. Good

0: Jawel, de bakermat van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog speelde zich af in Boston, Massachusetts. De Bee Gees. Hier is Zoo Radio 1967. We zijn in het vooruitzicht van grote hits. Jimmy Hughes, de CCR. En nu de Magnificent Seven.
1: The sound of the 60s.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Economische Inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaanko bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De Economische Inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaalwerkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hallo, ik ben er helemaal klaar voor. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Zoo Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills event

0: 1989, dat zijn hele nummeren natuurlijk. Hier op de radio 1962 van The Marvelous. Het komende half uur de Ronettes, Manfred Mann, John Lennon, Salvatore Adamo, Wilson Pickett, David Essex en Chewy Checker. Zullen we dat nog eens doen, zoals vorig jaar? Let's twist again.
1: Worldwide at zoo.radio.
2: Come on, everybody!

Zullen we dat nog eens eventjes doen? Als het niet te warm is nu, hè? Moet dat kunnen. Let's twist again, like we did last year van Joey Checker natuurlijk. Hier, Diederik in de morgen. Goedemorgen met David Essex. I'm gonna make you a star.

0: ja, ja, ja, ja. Dat kan twee betekenissen hebben. Ofwel doe ik dood en dan word je een sterretje aan de hemel. Of anders word je een echte popster, bijvoorbeeld. Of een filmster. I'm gonna make you a star van David Essex.
1: The home of rock and roll.

is Zoo Radio. Hier is Diederik in de Malve. Goedemorgen, Manfred Man. If you gotta go, you better go now. Zoo Radio. Wil je ook zelf plaatjes aanvragen? Surf naar onze website, ga naar zoo.radio. En dan klik je door naar verzoekjes. En dan kan je zelf je eigen plaatje aanvragen voor de Zoobox om 6 uur.

0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Vandaag in Radio 24, hier bij ons op de thermometer in het Antwerpse. En op dit huidige ogenblik bij ons op de Monsteuvel is het al een graad of 18. Zo ziet het eruit. Morgen 25 graden, donderdag kans op meer regen. Maar vanaf vrijdag opnieuw meer zon en in het weekend hogere temperaturen.

Zulu Radio. Don't be cruel. Rustig aan hoor. 1956. Jody en de Starlighters daarvoor. I say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And the Ronettes, Be My Baby and Manfred Mann. Als je moet gaan, moet je gaan. If you gotta go, you better go now. Dit is Ray Conniff. En dit is de snellere uitvoering van een liedje uit de jaren 20. Van een Amerikaanse traditional. On the street where you

Ja, vertel het mij maar. De Rolling Stones natuurlijk en Tell Me hier op Zoo Radio. Daarvoor Jackson 5 en Ray Conniff en On the Street Where You Live. Het komende half uur zijn er grote klassiekers. Fantastische hits van de Hollies. Onder andere Day, That Curly Billy Shot Down, Crazy Sam McGee. Jane Birkin komt voorbij, Sam en Dave, The Pipkins en Ricky.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: En mijn tuschleider, de deur is versleten, versleten.
2: Hey buurman, alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Amai. Je t'aime, moi non plus. Van Serge Gainsbourg en Jane Burgen. Ja, ja, ja, ja. Het gaat daar een gangetje. Hè. Dit is Zo. Goedemorgen tot aan een uur of elf met iedereen in de morgen. Dan straks hier op de radio bij Brenda op de koffie. Dan slurpen wij de koffie tussen elf en twee. Tim in de middag met om 5 uur onze top 5 at 5. En straks om 6 uur onze Zoobox. Daarvoor kan je nu al plaatjes aanvragen. Surf naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen verzoekplaatje aan. Oké, is dat afgesproken? Oké. The Hollies, The Dated, Curly, Billy, Shut Down, Crazy, Sam McKee als

0: bericht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Groenvoorzitter Eamon Hodge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hodge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het nieuwe Vlaamse platform ELIS, dat overlijdensaktes verzamelt en onderzoekt. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Oké, goedemorgen. Het is 9 uur. Hier is Zoe Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills of

welkom dat je bij ons bent. Hier is Zoo Radio. Welkom in het volgende stukje zo van Diederik de Morgen tussen 9 en 10. En ik ben Diederik, ik ga ze bijna non-stop achter elkaar draaien. Think Called Love. Dit is Johnny Cash.

0: Ladies and gentlemen, the beat goes on.
1: Goedemorgen, eventjes kijken wat we straks allemaal hebben. Onder andere hier, Trio Hellenic, we gaan de Zorba dansen. En Stevie Wonder, Booker T, de Supremes, Johan de Verminne. En nu de classic

Jawel, jawel, jawel. Opletten wanneer je dat eet natuurlijk. En niet altijd zomaar. Green Onions van Booker D en de MG's hier op de radio bij Diederik het Morgen. Goedemorgen voor vandaag. Een graadje of 24, zon en wolken. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. 25 graden dan. Donderdag meer kans op een beetje regen bij 24 graden. En naarmate het weekend langzaam maar zeker nadert, gaat de temperatuur weer naar boven. The sound of the city.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

zijn. Helemaal buiten adem in dat geval natuurlijk, hè, om dat te dansen. La Danse de Zorba van trio Hellenic natuurlijk. In de hitparade in het midden van de jaren 60. Hier is Niels Dakar.

boeiend uur is al tussen 19. Gilbert Bécaud, Monsieur Saint-Mille Volt en Natalita. Straks hadden we ook al de trio Hellenic met La Danse de Zorba. Gelukkig zat daar Niels Sadaka in middenin. En Petula Clark met I Couldn't Live Without Your Love. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. Running Bear. On the bed.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Future en Kevin Carpenter. Hoe mooi is dat toch? Yesterday, once more, every shingelingeling, every shangelangelang. Dit is Zoo. Goedemorgen, welkom. Hier is de Ivy League en Tossin' and Turnin'.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Groenvoorzitter Eamon Horsch is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Horsch is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensaktes op het nieuwe Vlaamse platform Elis. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Oké. Goedemorgen, het is 10 uur. Hier is de Zoo Radio. Welkom bij Diederik in de Morgen. From the Beverly Hills of

Creole van Elvis natuurlijk. En goedemorgen daarvoor, Corazon de Melon, een echte Creoolse king. Dat was Trini Lopez. Hallo en welkom in het laatste stukje zo van Diederik en

Baby van Dian hier op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Eens even kijken. Hè. De Shadows komen voorbij. Dave Davis, The Middle of the Road. We luisteren naar Marianne Faithfull as Tears Go By. En naar J. Vincent Edwards. Dank u wel voor deze mooie morgen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

Morgen de Beatles, Twist and Shout. Niet van henzelf, maar wel goed gebracht natuurlijk. Hè. Daarvoor Brooke Benton en The Shadows. En Dance On. Onderweg The Turtles, Freddy and the Dreamers, The Small Faces. En Christy met St. Bernardino.

You were made for me. Je bent heel speciaal voor mij gemaakt, zeggen wij dan. Hier is Zoo Radio 1963 voor Freddy and the Dreamers. En dan nu een plaatje van The Turtles. Dat doet me aan denken. Gisteren was er nog iemand die aan mij vroeg. Dietrich, ben jij bang voor schildpadden? Ik zeg ja, ik ben heel erg bang voor schildpadden. Maar waarom dan? Ik zeg ja, je weet natuurlijk nooit wat een pad in zijn schild voert. Imagine

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of

de wereld zou er zoveel mooier uitzien. Melanie Safka brak door op het Woodstock Festival in 1969 met de hit Lay Down Candles in the Rain. En toen kwam deze hele mooie Beautiful People. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, daarvoor Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer, The Mercies and Sorrow. Morgen meer zorgen op woensdag 1 juli. Dan doe ik opnieuw hier mijn kantoor open, mijn uitzendkantoor, zoals morgens tussen 7 en 11. Bij Brenda op de koffie, komt eraan. Zometeen tussen 11 en 2 bij Slurpen. Tussen 2 en 6 Tim Peters. Tim in de middag hier op de radio met om 5 uur onze top 5 at 5 op dinsdag. Straks onze Zoobox plaatjes aanvragen kan op zoo.radio en doorklikken naar verzoekjes. Tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Groenvoorzitter Eamon Horsch is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Horsch is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensaktes op het nieuwe Vlaamse platform ELIS. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Een zeer goedemorgen. Wij zijn 11 uur op dinsdag 30 juni, de laatste dag van deze maand. From the Beverly Hills event.

Ik kom binnen gevlogen met de birds en de bees op deze laatste dag van de maand. Wat gaat de tijd toch snel? En heel even verklappen, het is mijn laatste week, want mijn vakantie staat voor de boeg. Een zeer goeiemorgen.

Als je bij mij op de koffie zit, wordt er ook wel eens gedanst. Hè? Chris Montes met zijn Let's Dance. En het volgende half uur heb ik de beste oldies voor jou. John Lamers, onder andere Elvis Presley, Bobby V, The Tokens, Johnny and the Hurricane staat ook nog te wachten, Trini Lopez, Billy Joe Rowe. Maar eerst krijg jij Dusty Springfield. Wij genieten van Wishing and Hoping.

0: dat ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe?
3: Ja!
4: Oei, dat is hier... En wie is naar links?
3: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen verzelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent huurt bij Ribarent.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Morning.

herkende uiteraard Middle of the Road met Sacramento op deze dinsdagochtend. De Seekers die komen er nog aan. Buddy Holly, de Beatles, maar eerst de Shirelles.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Opzij, aan de kant.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilderij.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam 1 agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Wij zijn 12 uur hier bij Zoo ondertussen. Een zeer goeiemiddag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Goed, en dat ga ik nog doen hier tot 2 uur, hè, want je zit elke werkdag tussen 11 en 2 bij mij op de koffie. Niels Sedaka, ja, die had het over een kleine duivel. Wow.

0: Voilà, Brian Hyland zong Itsy Bitsy. Voordien Bobby Solo en de Beach Boys. Die gaan surfen en ik ga toch even mee hoor.
1: More hits. New radio. More 60s.

En ze bleven maar surfen in de jaren 60. De Beach Boys. Zeer goede middag. Smakelijk eten, want het is lunchtijd voor iedereen. Wij gaan verder genieten van Alain Barrière en zijn Cathy.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Good afternoon.

Love a Clown op deze dinsdagmiddag. En ga eens kijken naar onze vernieuwde website zo.radio. Want je kent onze Zoobox waarschijnlijk al. Vanavond om 6 uur kan je kijken en je eigen favoriete nummer op de verzoekjes aanvragen.

Ik heb nog nieuws uit Weinigem voor jullie. Want morgen, op woensdag 1 juli, zetten verschillende Weinigemse handelaars uitzonderlijk hun deuren open tijdens een sfeervolle avondmarkt van 6 tot 9. De bezoekers kunnen daar terecht bij de deelnemende handelszaken voor een gezellige koopavond op de eerste zondag van het jaar. Naast het gevarieerde aanbod van de lokale handelaars maken bezoekers die avond ook kans op aantrekkelijke prijzen. Bij elke aankoop in een deelnemende handelszaak ontvangen klanten een deelnameformulier van Winkelhart Weinigem. Dus wie weet kan je morgen iets winnen in Weinigem. Good afternoon.

Matt met The Secrets That You Keep. En inderdaad, een geheim moet je geheim houden. Hè. Voordien Peter en Gordon met True Love Ways op deze dinsdagmiddag. We gaan meezingen Gloria. Een zeer

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Men komt van...

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

geweldig toch? Cliff Richards en The Shadows met Team for the Dream. En onderweg naar 1 uur krijg je de Carpenters. Broer en zus, Jambolaya.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam 1 agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, mijn laatste uurtje gaat in op deze dinsdag, want we zijn 1 uur. Goedemiddag. From the Beverly Hills.

zongen wij mee met Jay and the Americans. Een zeer goede middag. Tot 2 uur zit je met mij op de koffie. Met Cookie, Little Paradise van de Three Swingers.

0: Goh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: Hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.

Hij zong het heel goed, hè. Johnny Nash, I'm Leaving. Maar ik blijf nog heel even tot 2 uur en dan is het dan Tim, hè. En dan nu het kortste plaatje ooit. 1 minuut 49 van de Boxstops met De

Suspicious, the king of rock and roll. En voordien genoten we toch samen van Elton John met het prachtig nummer Your Song. Adamo, die ken jij ook. En die doet zijn liefdesverklaring aan Dolce Paola.

0: En je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 2 uur. Dankjewel Brenda. Laten we er maar eens aan beginnen op deze laatste dag van de maand.
3: From the Beverly Hills event.

Maar dit is Tuesday afternoon, hè? De laatste dag van de maand juni. En met de vakantie in aantocht, is dit eigenlijk de ideale slogan bij een festivalweide of bij een Ryanair-vlucht bijvoorbeeld.

0: Neil Diamond op Zoo. I am, I said.
1: I am myself.
0: Een dag als deze 50 jaar geleden wordt er ingebroken in het huis van Neil in Holmby Hills, een wijk in Los Angeles in Californië. Als de gealarmeerde agenten 3 uur lang het huis doorzoeken, wordt er 100 gram marihuana gevonden. Toch wel gekke inbrekers, hè, als ze 100 gram marihuana achterlaten.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

Nergens hoor je zoveel oldies als bij ons. Dit is Zoo op jouw dinsdagmiddag. Met straks muziek van Bobby Gentry, Albert Hammond ook. Maar eerst de Marshalls, terug naar het begin van de 60s met Blue Moon.

Dan heel de band voor met een zonnepaneel op hun rug. Hè? De Free Electric Band. De aanvoerder was Albert Hammond in 1973. Dit is Zoo met onderweg Bobby Vinton, Mongo Santa Maria. Maar eerst een duetje. Nancy en Lee brouwen samen iets.

0: zonnige muziek op deze dinsdagmiddag bij Zoo. Met Mongo Santa Maria. Ik kwam uit Cuba en op mijn papiertje staat slagwerker uit Cuba. Die deelde daar dus slagen uit, zeg. En dan maakte hij nog muziek ook.
1: More hits. Zoo Radio. More 60s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
4: Oei.
6: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

summer breeze. Hij wist het nog heel goed, hè? The Day I Met Marie. En de fanfare die was er ook bij, hè? In 1967. Producer van dienst was Norrie Paramore. Je hoorde Cliff Richards op Zoo, jouw Oldies Radio. Zometeen na 3 uur meer Oldies. Richting nieuws en weer gaan we met Gilbert O'Sullivan, 1973. Get

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilles in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zowel sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Het blijft wel warm tot 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: En zo werd het alweer 3 uur op deze dinsdag 30 juni 2026.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: lees hier net dat hij vorig jaar nog in Ninove heeft opgetreden. Jawel, de man is ondertussen 86, toen hij zei 85. Al lang met pensioen, maar exclusief deed hij nog eens een optreden. Misschien was het wel zijn laatste, stond toen in de krant. Je hoorde André Brasseur over de telecommunicatiesatelliet The Early Bird. Goedemiddag, welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Met de main ingredient nu.
1: Okay, so your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying? Well, before you do anything rash,

Ze zal het niet meer verwacht hebben toen ze 90 jaar oud was, maar toen werd het opeens een hit een paar jaar geleden. Hè? In een geremixte uitvoering. Origineel was het geen hit in 1958, maar wel leuk om nog eens boven te halen. Caterina Valente en de Bongo Cha-Cha-Cha.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Opzij, aan de kant.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

zoals de muziek hier op de radio bij Zoom. Allemaal lovely, lovely. Straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5. En daarin gaan we vandaag eens naar de Franse hitlijst. De Franse hitlijst van 28 juni 1969. Daar is de Top 5 at 5 van straks op gebaseerd. Lee Dorsey zometeen en dit is Pierre Groscola.

Ding. Het was de Franse componist Michel Legrand. Later werd hij wereldberoemd met filmmuziek van onder meer de Thomas Crown Affair en Jentel en won zelfs meerdere Oscars. Maar in 1964 maakte hij dit luchtige dingetje, Digge Ding. 1959.

0: En mijn douchen, dat de ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe?
4: Ja!
5: Oei, dat is hier en niet eens naar links.
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: De echte vent, uurt bij Ribarent.
9: Good afternoon.

The Rolling Stones, 1966, Let's Spend the Night Together. Dat is een beetje op de feiten vooruitlopen natuurlijk. Ondertussen zijn we nog tot 6 uur samen hier op Zoom. Met zometeen deel 3 na 4 uur. Richting nieuws en weer gaan we met Billy Joel.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 4 uur op jouw favoriete Oldies Radio.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Seekers. Een world of your own kan ik je niet aanbieden, maar wel nog 2 uur lang de grootste oldies hier op Zoo. Dit is Tim in de middag, deel 3. Tot 6 uur vanavond zijn wij nog samen. Na 6 uur is er weer de Zoobox. Als jij nog een plaatje wil aanvragen, dan surf je daarvoor naar onze website zoo.radio en daar op verzoekjes klikken. En dan kan je zelf ook je plaatje aankondigen als je dat met je smartphone doet en je dus een microfoon bij de hand hebt, als je daar zin in mocht hebben. Zoo.radio en daar op verzoekjes klikken. Hier zijn de Pebbles.

0: en geroepen en gewend dat hij heeft. Ja. Zelfs haar naam in het zand geschreven, maar het mocht allemaal niet baten. Ze kwam niet terug, die Aline. Christophe uit 1965. Daniel Bevilacqua, dat was zijn echte naam. Hè. Eigenlijk ook best mooi. Hè. Waarom kies je dan voor een artiestennaam, denk ik dan?
1: The Sound of the 60s.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Opzij, aan de kant.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

tegen, zeg. Nogal een klemerige man, hè, die Marvin Gaye. Als je hem over de vloer had, zie dat hij zijn hoed niet weglegt, want dan is het gebeurde. Wherever I lay my head, that's my home. 1963 hier op Zoo. Straks om 5 uur de top 5 at 5. We gaan terug naar de Franse hitlijst van 28 juni 1969. Eens kijken welke plaatjes er daar toen bovenaan de hitlijst stonden. En nu deze van de Moody Blues. Ze hadden niet alleen Nights in White Satin, maar ook deze best wel mooi. Question uit 1970.

Zo zal het heel de zomer zijn hier op Zoo. Wij zorgen voor een zonnige soundtrack bij jouw zomer van 2026. Those lazy, hazy, crazy days of summer. Het was Nat King Cole uit 1962. Straks Johnny Tillotson, Dionne Warwick en nu Jimmy Cliff.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, vanavond is het zover. Dan gaat de leeuw slapen. Dan vraag ik me af, zou hij dat niet gewoon elke avond doen? Hè? Het is toch familie van een kat. En katten die slapen bijna de hele dag. Dus ja, de Tokens uit 1961. Zometeen wordt het 5 uur. Eerst nog het nieuws en het weer. En daarna de

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 5 uur op deze dinsdagmiddag, tijd voor de Top 5 at 5. De Franse hitlijst van 28 juni 1969 snijden wij aan. Met op 5 de Beatles.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ze hadden de derde plek gehaald in de Franse hitlijst, maar waren toen al een beetje gezakt. Eén plekje omlaag, de nummer 5 in de top 5 uit 5 van 28 juni 1969 in Frankrijk. The Beatles en Get Back. En op 4 hebben we een Belgische groep. Zij waren 4 plaatsen gestegen die week. Meteen ook de hoogste positie, de nummer 4, voor The Wallace Collection en Daydream.

Oh, happy day. Eén plaatsje omlaag ook, van 2 naar 3. Voor de Edwin Hawkins Singers in de Franse hitlijst van 28 juni 1969 was meteen ook de hoogste positie, die nummer 2, voor Oh, happy day. Dit is de top 5 at 5, met op nummer 2 dan eindelijk een Fransman. David Alexandre Winter, of David Alexandre Winter waarschijnlijk, hè. Ook één plaats omlaag. Hij had eerder op 1 gestaan, maar liefst 5 weken lang met Oh Lady Mary. Oh,

Frankrijk op 28 juni 1969. Hij stond dus op de tweede plek in de hitlijst daar toen. En dan de nummer 1. Dat is een nummer wat maar liefst, hou je vast, 75 weken lang, dat is bijna anderhalf jaar, in de hitparade heeft gestaan daar. Kleine nuance is wel dat ze daar ook een top 100 hadden natuurlijk. Georges Moustaki stond slechts 5 weken op 1 met...

Prachtige nummer 1 vandaag in de top 5 at 5. Limitic blijft een van mijn Franstalige favorieten uit de 60s. Georges Moustaki hier op Zoo. Morgen een nieuwe top 5 at 5, waarin we teruggaan naar de Nederlandse hitlijst van 27 juni 1964. Muziek onderweg van Jim Croce. En dit is Ferre Grignard.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
8: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
10: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
11: Ladies and gentlemen, the beat goes on.

Dat is op zich al een echte naam voor een klein meisje. Hè? En dan zat er ook nog Small achteraan. Millie Small zat er ook echt het stemmetje naar. Zo, hè? Oh, Henry! 1964, daar zaten we. Blijven in de 60s, want de jaren 60 zijn van ons. Unit 4

to worry, of donne moi ma chance, of ja, gewoon geef mij nog één kans. Hè. Het was onze eigenste Marva. Vlaamse muziek op deze dinsdagnamiddag hier bij Zoo. Ze is er ondertussen 83.

plek om te zijn in de zomer, denk ik. Down by the Lazy River, zo'n beetje met de voetjes in het water. De Osmonds. Neem dan vooral ook Zoo met je mee. Het is heel gemakkelijk, hè, want we staan gewoon op je smartphone. Zoo.radio. Zo kan je ons overal met je meenemen deze zomer. Hier zijn de Beach Boys, over zomer gesproken.

Susie, een beetje zoals de ambras tussen deze twee broers, de Everly Brothers. Maar na een jarenlange ruzie maken Don en Phil op een 30 juni 1983 bekend dat ze weer bij elkaar komen voor twee reunieconcerten in de Royal Albert Hall in Londen. Het eerste optreden is op 22 september 83 en ook verschijnt er in 84 weer een nieuwe single van de Everly Brothers. Dat is On the Wings of a Nightingale, geschreven door Paul McCartney.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. The sound of the

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 6 uur, goeie avond op deze dinsdagavond. De volgende 2 uur hoor je de Zoobox, jullie verzoekplaatjes hier op Zoo.
2: From the Beverly Hills.

0: Hallo, mijn naam is Kevin en vandaag heb ik uit de jukebox deze genomen van Shirley Bassey en dat met Diamonds Are Forever. Ze heeft er heel wat mooie gemaakt, maar wat mij betreft is dit nog altijd een van haar mooiste nummers.
1: Diamonds are forever, they are all I need to please me, they can stimulate and tease.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-47-23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.

0: Nou, wilt ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevelen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevelen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Morning.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schatkind.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.

0: verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of rybarent.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
4: Zoo Radio. See you later, alligator.

0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99.

0: Een agent die in Dendermonde een psychotische man heeft doodgeschoten, gaat vrij uit. De raadkamer stelt haar buiten vervolging. 2 jaar geleden schoot ze de man van 48 dood aan het ziekenhuis. De politie had hem binnengebracht nadat hij zelf een psychose voelde opkomen. Maar bij het uitstappen keerde hij zich bijzonder agressief tegen de agenten. De advocaat van de familie van de man zegt dat de politie door deze beslissing nu een vrijgeleide krijgt. De vakbonden ABVV en Sinova en de Franstalige kinderrechtenorganisatie stappen naar de rechter tegen de hervorming van studentenarbeid. Daardoor kunnen jongeren vanaf 15 al aan de slag als jobstudent. Wel alleen lichte taken, maar de klagers noemen het de herinvoering van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. De Amerikaanse president Trump vangt bot bij het Hoge Rechtshof. Dat verwerpt zijn plan om het Amerikaans staatsburgerschap op basis van het geboorterecht in te perken. Nu ben je Amerikaans staatsburger als je er ook geboren bent. Maar Trump wil dat dat alleen nog geldt als een van je ouders staatsburger is of al lange tijd in de VS woont. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft niet kunnen stunten op Wimbledon en verloor in de eerste ronde van de Duitse toptennisser Alexander Zverev in 4 sets. Het was voor Bloks zijn eerste hoofdtoernooi op Wimbledon. En Elise Mertens gaat wel door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund in 2 sets. De minima zakken naar 10 tot 16 graden en er zijn ook overal brede opklaringen. De woensdag start ook met opklaringen, maar er komen snel wolken aan bij maxima tot 24 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk, daarna weer zonniger en warmer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: beyond a shadow of a doubt that diamonds are a girl's only friend.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar

0: ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

0: De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Men komt van

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Een agent die in Dendermonde een psychotische man heeft doodgeschoten, gaat vrij uit. De raadkamer stelt haar buiten vervolging. 2 jaar geleden schoot ze de man van 48 dood aan het ziekenhuis. De politie had hem binnengebracht nadat hij zelf een psychose voelde opkomen. Maar bij het uitstappen keerde hij zich bijzonder agressief tegen de agenten. De advocaat van de familie van de man zegt dat de politie door deze beslissing nu een vrijgeleide krijgt. De vakbonden ABVV en Sinova en een Franstalige kinderrechtenorganisatie stappen naar de rechter tegen de hervorming van studentenarbeid. Daardoor kunnen jongeren vanaf 15 al aan de slag als jobstudent. Wel alleen lichte taken, maar de klagers noemen het de herinvoering van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. De Amerikaanse president Trump vangt bot bij het Hoge Rechtshof. Dat verwerpt zijn plan om het Amerikaans staatsburgerschap op basis van het geboorterecht in te perken. Nu ben je Amerikaans staatsburger als je er ook geboren bent. Maar Trump wil dat dat alleen nog geldt als een van je ouders staatsburger is of al lange tijd in de VS woont. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft niet kunnen stunten op Wimbledon en verloor in de eerste ronde van de Duitse toptennisser Alexander Zverev in 4 sets. Het was voor Bloks zijn eerste hoofdtoernooi op Wimbledon. En Elise Mertens gaat wel door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund in 2 sets. De minima zakken naar 10 tot 16 graden en er zijn ook overal brede opklaringen. De woensdag start ook met opklaringen, maar er komen snel wolken aan bij maxima tot 24 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk, daarna weer zonniger en warmer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind. Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
5: Huh?
4: Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is

0: voor zelfbouwers en professionals, ook transport en onderhoud.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar

0: agenten die in Dendermonde een psychotische man heeft doodgeschoten, gaat vrij uit. De raadkamer stelt haar buiten vervolging. 2 jaar geleden schoot ze de man van 48 dood aan het ziekenhuis. De politie had hem binnengebracht nadat hij zelf een psychose voelde opkomen. Maar bij het uitstappen keerde hij zich bijzonder agressief tegen de agenten. De advocaat van de familie van de man zegt dat de politie door deze beslissing nu een vrijgeleide krijgt. De vakbonden ABVV en Sinova en een Franstalige kinderrechtenorganisatie stappen naar de rechter tegen de hervorming van studentenarbeid. Daardoor kunnen jongeren vanaf 15 al aan de slag als jobstudent. Wel alleen lichte taken, maar de klagers noemen het de herinvoering van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. De Amerikaanse president Trump vangt bot bij het Hoge Rechtshof. Dat verwerpt zijn plan om het Amerikaans staatsburgerschap op basis van het geboorterecht in te perken. Nu ben je Amerikaans staatsburger als je er ook geboren bent. Maar Trump wil dat dat alleen nog geldt als een van je ouders staatsburger is of al lange tijd in de VS woont. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft niet kunnen stunten op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van de Duitse toptennisser Alexander Zverev in 4 sets. Het was voor Bloks zijn eerste hoofdtoernooi op Wimbledon. En Elise Mertens gaat wel door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund in 2 sets. De minima zakken naar 10 tot 16 graden en er zijn ook overal brede opklaringen. De woensdag start ook met opklaringen, maar er komen snel wolken aan bij maxima tot 24 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk, daarna weer zonniger en warmer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Nou wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid.

0: scheiden op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

worldwide at zoo.radio.